0: Hier had uw radiocommercial te horen kunnen zijn. Wij verzorgen graag uw complete radiocampagne. Inclusief professionele radiospot. En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Mail voor meer informatie over radioreclame naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 3 uur.
2: Je hoort ons overal.
1: Dit is Eva.

89.2 en online via luistereva.nl. Je hoort ons overal.

0: informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 4 uur.

0: informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 5 uur.
0: Dit is Eva.
1: Check het laatste nieuws uit de regio op luistereva.nl. Eva.

0: had uw radiocommercial te horen kunnen zijn. Wij verzorgen graag uw complete radiocampagne, inclusief professionele radiospot. En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Mail voor meer informatie over radioreclame naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws.

0: had uw radiocommercial te horen kunnen zijn. Wij verzorgen graag uw complete radiocampagne, inclusief professionele radiospot. En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Mail voor meer informatie over radioreclame naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 7 uur. 89.2. En online via luistereva.nl. Je hoort ons overal.

0: radio, televisie en online.
1: Dit is Eva.
0: Eva Headlines. Radio, televisie en online. Ja, luister eva.nl. Dit is het Eemland 1 regionieuws met Frank van der Klucht.
1: Eva Verkeer.
0: Radio, televisie en online. Ja, luister eva.nl. Amersfoort, Leusden, Baren, Soest, Bunschoten, Spakenburg. Je hoort ons overal. Eva.

0: televisie en online.
1: Dit is Eva.
0: Eva Headlines. Radio, televisie en online via luistereva.nl. Dit is het Eemland 1 regionieuws met Frank van der Klucht.
1: Eva Verkeer.
0: Radio, televisie en online via luistereva.nl.

0: Weekend Hollandse Hits. Zondagochtend van 10 tot 12. Alleen maar Hollandse Hits. Hier had uw radiocommercial te horen kunnen zijn. Wij verzorgen graag uw complete radiocampagne. Inclusief professionele radiospot. En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Mail voor meer informatie over radioreclame naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 9 uur. 89.2. En online via luistereva.nl. Je hoort ons overal.

0: Cause my dreams are bursting at the seams.
1: Radio, televisie en online.
2: Dit is Eva.
1: Eva Headlines. Radio, televisie en online. Ja, luister eva.nl. Dit is het Eemland 1 regionieuws met Frank van der Klucht.
2: Eva Verkeer.
1: Radio, televisie en online. Ja, luister eva.nl.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 10 uur.

0: radio, televisie en online.
1: Dit is Eva.
0: Eva Headlines. Radio, televisie en online. Ja, luister eva.nl.

0: had uw radiocommercial te horen kunnen zijn. Wij verzorgen graag uw complete radiocampagne, inclusief professionele radiospot. En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Mail voor meer informatie over radioreclame naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 11 uur. Je luistert Eva.

0: radio, televisie en online.
1: Dit is Eva.
0: Eva Headlines. Radio, televisie en online via luistereva.nl.

0: Ochtends Hollandse Hits. Zondagochtend van 10 tot 12 alleen maar Hollandse Hits. Meer informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren, apenstaartje, luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 12 uur.

0: radio, televisie en online via luistereva.nl. Dit is het Eemland 1 regionieuws met Frank van der Klucht.
1: Eva Verkeer.
0: Radio, televisie en online via luistereva.nl.

0: Hier had uw radiocommercial te horen kunnen zijn. Wij verzorgen graag uw complete radiocampagne. Inclusief professionele radiospot. En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Mail voor meer informatie over radioreclame naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 1 uur. Je luistert Eva.

0: en online via luistereva.nl. Dit is het Eemland 1 regionieuws met Frank van der Klucht.
1: Eva Verkeer.
0: Radio, televisie en online via luistereva.nl.

0: nieuwsfeiten, regionale gebeurtenissen, Amersfoortse bekenden en veel muziek. Luister iedere maandag tot en met vrijdag van 10 tot 12 naar de Jansen Show hier op Eva. Meer informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 2 uur. 89.2. En online via luistereva.nl. Je hoort ons overal.

0: is het Eemland 1 Regio Nieuws met Frank van der Klucht.
1: Eva Verkeer.
0: Radio, televisie en online via luisterEva.nl.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: Hey, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Het regionale nieuwsplatform voor Amersfoort en Leusden.
2: Je luistert Eva.

0: Ochtend Hollandse Hits. Zondagochtend van 10 tot 12. Alleen maar Hollandse Hits. Hier had uw radiocommercial te horen kunnen zijn. Wij verzorgen graag uw complete radiocampagne. Inclusief professionele radiospot. En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Mail voor meer informatie over radioreclame naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 3 uur. 89.2. En online via luistereva.nl. Je hoort ons overal.

0: en online via luistereva.nl. Dit is het Eemland 1 regionieuws met Frank van der Klucht.
1: Eva Verkeer.
0: Radio, televisie en online via luistereva.nl.

0: informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 4 uur. 89.2. En online via luistereva.nl. Je hoort ons overal.

0: televisie en online.
1: Dit is Eva.
0: Eva Headlines. Radio, televisie en online. Ja, luister eva.nl. Dit is het Eemland 1 regionieuws met Frank van der Klucht.
1: Eva Verkeer.
0: Radio, televisie en online. Ja, luister eva.nl.

0: nieuwsfeiten, regionale gebeurtenissen, Amersfoortse bekenden en veel muziek. Luister iedere maandag tot en met vrijdag van 10 tot 12 naar de Jansen Show hier op Eva.
1: Hier had uw radiocommercial te horen kunnen zijn.
0: Wij verzorgen graag uw complete radiocampagne, inclusief professionele radiospot. En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs.
1: Mail voor meer informatie over radioreclame naar adverteren@luistereva.nl.
2: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 5 uur. Dit is Eva.

0: radio, televisie en online.
1: Dit is Eva.
0: Eva Headlines. Radio, televisie en online via luistereva.nl. Dit is het Eemland 1 regionieuws met Frank van der Klucht.
1: Eva Verkeer.
0: Radio, televisie en online via luistereva.nl.

0: Zondagochtend Hollandse Hits. Zondagochtend van 10 tot 12 alleen maar Hollandse Hits. Meer informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren, apenstaartje, luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 6 uur. 89.2. En online via luistereva.nl. Je hoort ons overal.

0: radio, televisie en online via luistereva.nl. Dit is het Eemland 1 regionieuws met Frank van der Klucht.
1: Eva Verkeer.
0: Radio, televisie en online via luistereva.nl.

0: uw radiocommercial te horen kunnen zijn. Wij verzorgen graag uw complete radiocampagne, inclusief professionele radiospot. En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Mail voor meer informatie over radioreclame naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 7 uur. 89.2. En online via luistereva.nl. Je hoort ons overal.

0: nieuwsfeiten, regionale gebeurtenissen, Amersfoortse bekenden en veel muziek. Luister iedere maandag tot en met vrijdag van 10 tot 12 naar de Jansen Show hier op Eva. Meer informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren, apenstaartje, luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 8 uur.

0: Vanavond Hollandse Hits. Zondagochtend van 10 tot 12 alleen maar Hollandse Hits. Meer informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren, apenstaartje, luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 9 uur. 89.2. En online via luistereva.nl. Je hoort ons overal.

0: radio, televisie en online.
1: Je hoort ons overal.
0: Het regionale nieuwsplatform voor Amersfoort en Leusden.
1: Dit is Eva.
2: Sometimes I feel

0: Hier had uw radiocommercial te horen kunnen zijn. Wij verzorgen graag uw complete radiocampagne. Inclusief professionele radiospot. En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Mail voor meer informatie over radioreclame naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 10 uur. 89.2. En online via luistereva.nl. Je hoort ons overal. 89.2. En online via luistereva.nl. Je hoort ons overal.

Eva.

digitale nieuwsplatform voor Amersfoort en Leusden. Radio, televisie en online.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker.

0: ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Hier had uw radiocommercial te horen kunnen zijn. Wij verzorgen graag uw complete radiocampagne, inclusief professionele radiospot. En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Mail voor meer informatie over radioreclame naar adverteren@luistereva.nl.
2: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 11 uur. 89.2. En online via luistereva.nl. Je hoort ons overal.

0: Ochtend Hollandse Hits. Zondagochtend van 10 tot 12 alleen maar Hollandse Hits. Meer informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren, apenstaartje, luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws.

0: is Eva.
1: Eva.
2: Ja,

0: informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws.

0: had uw radiocommercial te horen kunnen zijn. Wij verzorgen graag uw complete radiocampagne, inclusief professionele radiospot. En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Mail voor meer informatie over radioreclame naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 2 uur.